Dan spelen we nou iets met ons salmon, ik met een streep los. Maar dan gaan we spelen veel mats. Are you sure? Hank, don't eat. Wis, het was zwart, hè? In ieder geval zeiden we luid met Waylon Jennings.